Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Over een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip, waarop het Hanta-virus uitbrak, in Tenerife verwacht. Het zal daar aanmeren in een haven in het zuiden. En na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
2: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
1: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop en vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. En er is trouwens opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïben met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union, dat wel straks nog speelt tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM,

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes?

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Rond deze tijd smeert het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak aan in Tenerife, in een haven in het zuiden. Na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
2: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
1: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. En volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna door naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. In Parijs zijn gisteravond een 50-tal mensen opgepakt tijdens 2 verboden betogingen. De ene van extreem rechts, de andere was een tegenbetoging. Onder die verdachten zijn er ook 3 minderjarigen. Ze zitten vast onder meer voor opzettelijk geweld in groep en verboden wapendracht. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Dat speelt straks wel nog tegen KV Mechelen. Wisselend bewolkt vandaag, maar wel meestal droog bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen is er kans op een bui, het is ook een pak frisser, nog zo'n 13 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
2: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
1: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hanta-virus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïben met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer paasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
3: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
1: Nou, Mechelen bedoelt dan naar Union, dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender. Dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 18, Jan Verhoeven.

allemaal doet, hè, voor de liefde. Een van de meest iconische nummers van The Cardigans met La Fool. Goedemorgen, dit is Ontbijt Radio bij Melinda FM.

0: snel.
1: Het is niet snelle Eddie, maar Jeremy Vrielings die bliksemsnel is. Deze zomer bruist het opnieuw van leven tijdens de gezellige folkloremarkt in Heist. Je kan langskomen en een unieke mix ontdekken van traditie en sfeer. Authentieke ambachten, kunst, visserij, charmante verkoopstanden en heerlijke eet- en drankkraampjes. Je kan je laten verrassen door rondtrekkende artiestenensembles die de markt tot leven brengen met muziek en animatie. Ook voor de kinderen is er volop plezier, van oude volksspelen en straattheater tot creatieve workshops. Dit allemaal op de donderdagen 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus. Dat telkens tussen 14 en 18 uur.
2: Melinda FM, de beste muziekmix. Yeah, Melinda FM.

Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaats van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.
0: Airplay van de week.
2: Hoe vaak heb ik je niet gekust? Volgens Freud niet geheel onbewust.

als Annie Chanchel, geboren Française, heeft hij in midden jaren 60-70 een aantal hitjes. Maar in 1977 ruilt ze haar lieve meisjesimago in voor die van een echte disco-diva. Ze noemt zichzelf dan ook Sheila and the Bee Devotion of Sheila and the Black Devotion en vult daarna de Europese dansvloeren met nummers als Spacer, Crying at the Discotheque en Singing in the Rain. En natuurlijk ook deze Love Me Baby.

zou het een bevlieging geweest zijn. Het was in ieder geval een grote hit voor Jennifer Page met Crutch in 1998. Op zondag 7 juni fiets je langs indrukwekkende bunkers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog tijdens de Bunkerdag 2026. Volg een mooie tocht van 16 kilometer, verzamel letters voor een geheim codewoord en geniet onderweg van gidsen, muziek en reenactors. De start is aan Bunker Tilly 2 in Nieuwpoort. De deelname is gratis, maar het is wel verplicht inschrijven via visitnieuwpoort.be.

Een catchy zomerse popsong van Mariko B. met een knipoog naar die ene serie Gossip Girl. Zo dadelijk het regionale nieuws. Maar eerst gaat Post Malone nog een eitje pellen. Enough

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Wengenen en Lichtervelde reageren ongerust op nieuwe plannen voor twee grote windturbines. Eerdere vergunningen die werden telkens vernietigd, maar nu ligt er opnieuw een voorstel op tafel. De turbines die zouden een tiphoogte van 230 meter krijgen en dat is een derde hoger dan de plannen van 10 jaar geleden. Nieuwpoort neemt maatregelen om de zeedijk veiliger en rustiger te maken. Fietsers die moeten er voortaan trager rijden, elektrische rijtuigen die krijgen een snelheidsbeperking en honden die mogen 's avonds opnieuw het strand op. De stad wil zo de brede dijk beter organiseren voor alle gebruikers. Waregem Koersen stelt twee nieuwe hindernissen voor op de Gaverbeek-hypodroom. Ze vervangen de Ierse berm en de open ditch die veel kritiek kreeg nadat vorig jaar twee paarden omkwamen. De nieuwe obstakels die geven paarden meer marge als er iets fout loopt. Eén ervan is beplant met buigzame bamboe in plaats van harde struiken. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusque Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het Museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd. Bellewaerde is ook in 2026 winnaar van de TripAdvisor Traveler's Choice Award Best of the Best. Voor het tweede jaar op rij is het park uitgeroepen tot beste pretpark van België. Internationaal stijgt het naar de 20e plaats in de Europese ranglijst voor pret- en waterparken. In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. In de Westhoek blijft de ontgoocheling groot over het nieuwe drinkwaterakkoord van minister Jo Broens. Inwoners die reageren scherp omdat er nog meer dan 3 jaar hogere concentraties triazolen in het water mogen zitten dan dat Europa toelaat. Veel mensen die zeggen dat ze het water niet vertrouwen, ondanks de geruststellende woorden van de minister. In Kortrijk komen twee vaste bewakingscamera's aan het Bruiningpad. Eind vorig jaar werd daar een vrouw verkracht en bedreigd. De stad die plaatste toen al mobiele camera's, maar kiest nu voor een permanente bewaking. Vlaanderen en Europa trekken dit jaar tot 3 miljoen euro uit om vissers te ondersteunen. Door de hoge energiekosten en de onrust in het Midden-Oosten staat de vissector zwaar onder druk.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Tot 1987 vormt George Michael met Andrew Wrigley Wham, maar na een breuk vertrekt Wrigley naar Monaco, want hij wil autocoureur worden. Al blijkt dat een beetje dat hij een brokkenpiloot is. George Michael die gaat succesvol solo verder en verkoopt van zijn eerste album Fate meer dan 7 miljoen exemplaren. En hij wint er een Grammy Award mee. Welkom bij het tweede uur van Op Bijt Radio, hier op zondag bij Melinda FM.

je weten, maar het is echt een sarcastisch nummer, want het gaat eigenlijk over een scheiding. Maar ja, het is een dikke hit geweest in 1987 voor Black met Wonderful Life.

Melinda Aven met Shaggy en O'Carolina uit de jaren 90. De Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne organiseert opnieuw haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het Spaans paviljoen in Veurne. Ontdek het werk van gepassioneerde amateurfotografen uit de streek en laat je inspireren door prachtige beelden. Je kan de tentoonstelling bezoeken op 23, 24 en 25 mei. Meer informatie ter plaatse in het Spaans paviljoen in de Ooststraat in Veurne.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer op.

Binnenkort is het weer zover. Het Eurosong Festival komt eraan en de Songfestival Koorts slaat dan natuurlijk opnieuw toe. En dat merk je ook in het programma van Stef Tielemans. Elke werkdag tussen 14 en 15 uur hier bij Belinda FM. Je hoort dan de mooiste Songfestival hits en herinneringen. Waaronder ook deze Judy van Daniel. Het Belgische Eurosonglied uit 1983.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Brendan Nuffin met die oerzekelijke klassieker van Queen met zijn Bicycle Race. Beach Jumping Middelkerken is terug en dat van 22 tot 25 mei 2026. En dan geniet je op het sportstrand in de Logierlaan 4 dagen vol topsport en een zomerse sfeer. Topruiters en paarden zorgen voor spectaculaire springwedstrijden, gecombineerd met een strandbar, barbecue, ponyritjes en een infomarkt. Meer info via Beach Jumping Middelkerken.

oorspronkelijk geschreven door Otis Redding, maar het was Aretha Franklin die het nummer onsterfelijk maakte met haar iconische versie van Respect. Oh, zo belangrijk. Vergeet niet, het is vandaag moederdag, als het kan, zet je haar eventjes in de picture. Zo dadelijk veel plezier met de komende collega's hier bij Melinda FM. En dat is zo dadelijk Robbie met zijn classics. MUZIEK

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda
1: FM. De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics at Melinda FM.

MCR en The Real McCoy en It's On You. Een opperbeste goeie zondagmorgen. We zijn weer klaar voor 2 uur lang classics hier bij Melinda FM. En het is 10 mei vandaag. Niet vergeten, het is ook Moederdag.

David McWilliams and the Days of Parley Spencer. Op 27 maart 1977 botsten twee Boeing 747 toestellen van KLM en Pan Am op de luchthaven van Tenerife, waarbij 583 mensen om het leven kwamen. En eveneens in 1977 kwam dit nummer op de markt van Mick DeVille.

Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Rick Astley and Never Gonna Give You Up. France Gall, een iconische Franse zangeres die uitgroeide van een tienerster in de jaren 60 tot een koningin van de Franse pop. Op slechts 17-jarige leeftijd won ze het festival voor Luxemburg met het nummer Poupée de Cire, Poupée de Son. Het nummer werd geschreven door niemand minder of Serge Gainsbourg.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Uit 1982, Captain Sensible en Say What. Het jaar dat E.T. van Steven Spielberg de succesvolste film was van het jaar. Andere klassiekers die uitkwamen, waaronder meer Blade Runner, Poltergeist en The Thing. En dit is John Terra.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics, het Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Nieuwpoort neemt maatregelen om de Zeedijk veiliger en rustiger te maken. Fietsers die moeten er voortaan trager rijden, elektrische rijtuigen die krijgen een snelheidsbeperking en honden die mogen 's avonds opnieuw het strand op. De stad wil zo de brede dijk beter organiseren voor alle gebruikers. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusk Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd. Vlaanderen en Europa trekken dit jaar tot 3 miljoen euro uit om vissers te ondersteunen. Door de hoge energiekosten en de onrust in het Midden-Oosten staat de vissector zwaar onder druk. In de Westhoek blijft de ontgoocheling groot over het nieuwe drinkwaterakkoord van minister Jo Broens. Inwoners die reageren scherp omdat er nog meer dan 3 jaar hogere concentraties triazolen in het water mogen zitten dan dat Europa toelaat. Veel mensen die zeggen dat ze het water niet vertrouwen, ondanks de geruststellende woorden van de minister. In Kortrijk komen 2 vaste bewakingscamera's aan het Bruiningpad. Eind vorig jaar werd daar een vrouw verkracht en bedreigd. De stad die plaatste toen al mobiele camera's, maar kiest nu voor een permanente bewaking. In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. Waregem Koersen stelt 2 nieuwe hindernissen voor op de Gaverbeek-hypodroom. Ze vervangen de Ierse berm en de open ditch die veel kritiek kreeg nadat vorig jaar 2 paarden omkwamen. De nieuwe obstakels die geven paarden meer marge als er iets fout loopt. 1 ervan is beplant met buigzame bamboe in plaats van harde struiken. Bellewaerde is ook in 2026 winnaar van de TripAdvisor Traveler's Choice Award Best of the Best. Voor het 2e jaar op rij is het park uitgeroepen tot beste pretpark van België. Internationaal stijgt het naar de 20e plaats in de Europese ranglijst voor pret- en waterparken. In Blankenbergen zijn de werken gestart voor het sociale woonproject De Lange Tuin. Er komen 106 nieuwe sociale woningen, 100 appartementen en 6 huizen. De stad Blankenbergen die hoopt zo de lange wachtlijsten voor sociale woningen sterk te verkorten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Zondagochtend van 10 tot 12. Classics.

Donna Summer, die mocht meteen beginnen na 11 uur hier bij de Classics met On The Radio. Kijk, het is gezellig op zondagmorgen, vind je ook niet? En op dit uur, na 11, ja, dan mag je na 11. Oké, dan mag je een aperitiefje nemen, hè? Wij zorgen voor de gezelligheid.

The Middle of the Road en Sacramento. 1989 dan. Op 9 november van dat jaar ging de grens tussen Oost- en West-Berlijn open, wat het symbolisch einde van de Koude Oorlog verklaarde. En in de landen als Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije, de fluwele revolutie dan, Bulgarije en Roemenië vielen de communistische regimes.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je

In 1993 stond hij nog hoog in de hitlijsten, vooral in Nederland, maar ook in Vlaanderen, deze Frank Boeien en zijn paradijs. We gaan even terug naar 1968. Dit is de Ballad of Bonnie and Clyde van George.

You don't have to say you love me, Elvis Presley. Willie Sommers. Met de start van VTM in 1989 werd Willie Sommers de vaste presentator van het razend populaire muziekprogramma Tien om te zien. In het eerste jaar presenteerde hij dit samen met Bea van der Maat. Hij scoorde dat jaar twee van zijn allergrootste successen, Als een leeuw in een kooi en ook Het water is veel te diep. Willie Sommers staat deze namiddag vanaf 3 uur voor een concert voor Moederdag on the Silt in Middelkerke. En ongetwijfeld gaat deze 7 anjers en 7 rozen nog een keertje de revue passeren.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

The Merry Man and the Big Bamboo. En zo zijn we stilaan aan het einde van deze klassiekse komen. Zometeen muziek bij de brunch met Patrick de Smitter. Ik wens je nog een fijne zondag en graag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Eén van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
2: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
1: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
3: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
1: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
4: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
1: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is Team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij reed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. UAE houdt zo nog maar 5 renners meer over in de Giro. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.
6: Het is weer zover, het is zondagmiddag en dan ben je er natuurlijk bij mij hier op Melinda FM. The Time Bandits, Specialized in You.

Je zou kunnen zeggen, we hebben de laatste tijd wel geluk met het weer. Het is heel erg mooi weer. Het is echt fantastisch weer. Zonneschijn. Het is echt aangenaam om buiten te lopen. Toeristen in Brugge bijvoorbeeld, die hebben de dag van hun leven als ze al die monumenten gaan bekijken in de brandende zon. Laura Lin en Deen.

Er zijn mensen die blijven goed en er zijn mensen die ja, redelijk vroeg soms ziek worden. Dat heb je wel. En als je geluk hebt, dan blijf je lang in goede staat. Zo ook David Attenborough, de bekende presentator van milieuprogramma's of programma's over de dieren en dergelijke meer. Wel, hij wordt 100 jaar oud. Een eeuweling dus, en dat kunnen ze niet allemaal zeggen. Hier is Travis met Sing.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Sabrina Carpenter met Espresso. Om de een of andere reden worden vrouwen die Sabrina heten soms dom gevonden. Hoe komt dat eigenlijk? Dat komt omdat er op bepaalde tv-series ooit wel een of andere Sabrina is opgetreden die niet al te slim was. Nou ja, in het echt is dat natuurlijk niet zo.

0: Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

The Police, 1979. In dat jaar was het een enorme hit. Dus dat is al, hoe lang? 28 jaar geleden of 27 jaar geleden. Dat is een heel eind natuurlijk.

Ik kan blijkbaar niet zo goed rekenen, want daarnet had ik gezegd dat 1979, dat dat 28 jaar geleden is. Klopt uiteraard niet. 37 jaar geleden. Onze rekenregels moeten we even nazien. Ja. Ed Sheeran, Azizam.

Katy Perry, ooit zong ze I Kissed a Girl and I Liked It, maar dit was van een heel andere orde. Het heette Roar en je hoorde net Kate in haar volle glorie, zoals ze dat noemen. Dit is Fisher Z.

Kennend met Starlight. Ja, gisteren was er de 6 uren van Francorchamps, een World Endurance Company. En die koers die werd gewonnen door BMW met 2 wagens op kop. En daar

Ja, het was gisteren een behoorlijk spectaculaire wedstrijd. Er waren heel wat ongevallen zelfs. En er waren heel veel inhaalmanoeuvres te zien. Want er reden natuurlijk drie categorieën door elkaar heen daar in Francorchamps. Binnenkort dus de 24 uur van Le Mans. En daar gaat ondergetekende uw DJ naartoe. We gaan daar elk jaar naartoe, dat is een vaste gewoonte. Maar dan zal ik er natuurlijk niet zijn met het programma op de zondagmiddag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. Vier kinderen raakten gewond. Eén van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter De Wijlder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM-nieuwscollega Nathalie Dijk.
2: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
3: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
2: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
1: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
4: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
1: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook twee Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, vanwaar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
5: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De twee Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
1: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is Team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven. Hij deed de rit van gisteren nog wel uit, maar liep mogelijk een hersenschudding op. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er ook buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
6: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 12.3, Patrick de Smieter.

Heel veel platen gaan over dansmuziek. Zo ook deze Top Loader met Dancing in the Moonlight. Er zijn natuurlijk nog allerhande andere platen. Je zou een heel uur kunnen vullen, gemakkelijk zelfs of een hele dag kunnen vullen als je alle dansplaten na elkaar draaide. Welkom, dit is twee uur van Music Brunch. En we hebben Berre met Running.

BC en de Basic Boom met de Baby Comeback. Iedereen heeft wel eens de naam Patrick Lefevre gehoord. Dat is een naam als een klok in de Belgische wielerwereld. Wel, er is een probleem. Er zijn te veel motoren in de koers overal. En dat zorgt voor koersvervalsing. Tenminste, dat beweert Patrick Lefevre. En de man met ervaring is hij wel. Dus ik vrees dat hij gelijk heeft. Nick Beenaert. In de schaduw.

Vandaag is het wederoptreden van Wout van Aert. Hij komt aan de start in de Marley Grav. Een van de gravelwedstrijden van de UCI. De World Series. Ja, Wout van Aert.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Shawn Mendes. Hij vraagt zich af waarom. Maar het is wel in het Engels natuurlijk. En het is dus why. Om het simpel te houden. Veel kortere woordjes dan in het Nederlands. Het zou ook niet klinken, heb ik zo de indruk. Moest je dezelfde plaat maken met dezelfde muziek, maar dan met een Nederlandstalige tekst eroverheen. Dat kan natuurlijk wel eens geprobeerd worden. Misschien is dat iets voor Willy Sommers of zo. Dit is Blanc.

0: Barry White en What Am I Gonna Do Without You? Of With You? Dat is het eigenlijk niet. Het is Without You, het is With You. Met jou. Wat gaan we doen zonder jou of met jou? Moeilijk om de titel van de plaat te interpreteren. De meest vervuilde stad van Europa is Cluj-Napoca in Roemenië. Dat staat toch tenminste op het internet. Meer uitleg zo meteen.
1: Een leven

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: kracht van muziek.
1: Als je zo een beetje op het internet zit rond te kijken, dan kun je regelmatig wat bijleren. Allerhande weetjes staan erop. Wel, een van die weetjes, dat is dus de 20 meest vervuilde steden in Europa. En toen dacht ik van ja, zouden er daar ook Belgische steden bij zijn? En dat blijkt dus van niet, er zijn geen Belgische steden bij. Maar wel Engelse en Roemeense natuurlijk.

The Outcast met Mrs. Jackson. In 2001, dat is dus 25 jaar geleden, was dit een bescheiden hitje, herinner ik me nog. Ik weet niet meer precies welke positie die haalde in de top 40, maar het zal niet al te hoog geweest zijn.

Avicii en Addicted to You. We zijn er natuurlijk zo meteen weer voor het derde en laatste uur van Music Brunch op zondagmiddag. Hopelijk blijf je erbij. We hebben nog Pilot voor je. Dat is de laatste in dit uur. Pilot January is alweer een tijd geleden, januari. We zijn ondertussen al in de maand mei.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Bellewaerde is ook in 2026 winnaar van de TripAdvisor Traveler's Choice Award Best of the Best. Voor het tweede jaar op rij is het park uitgeroepen tot beste pretpark van België. Internationaal stijgt het naar de 20ste plaats in de Europese ranglijst voor pret- en waterparken. Waregem Koersen stelt 2 nieuwe hindernissen voor op de Gaverbeek-hypodroom. Ze vervangen de Ierse berm en de open ditch die veel kritiek kreeg nadat vorig jaar 2 paarden omkwamen. De nieuwe obstakels die geven paarden meer marge als er iets fout loopt. 1 ervan is beplant met buigzame bamboe in plaats van harde struiken. In Kortrijk komen 2 vaste bewakingscamera's aan het Bruiningpad. Eind vorig jaar werd daar een vrouw verkracht en bedreigd. De stad die plaatste toen al mobiele camera's, maar kiest nu voor een permanente bewaking. In de Westhoek blijft de ontgoocheling groot over het nieuwe drinkwaterakkoord van minister Jo Broens. Inwoners die reageren scherp omdat er nog meer dan 3 jaar hogere concentraties triazolen in het water mogen zitten dan dat Europa toelaat. Veel mensen die zeggen dat ze het water niet vertrouwen, ondanks de geruststellende woorden van de minister. Vlaams minister van Cultuur Caroline Genet die maakt 10,2 miljoen euro extra vrij voor de verdere uitwerking van het Brusk Masterplan in Brugge. Het geld gaat naar de renovatie en herinrichting van het Groeningen Museum en naar de afwerking van het museumpark. Met deze middelen kan het volledige plan eindelijk worden uitgevoerd. In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. In Blankenbergen zijn de werken gestart voor het sociale woonproject De Lange Tuin. Er komen 106 nieuwe sociale woningen, 100 appartementen en 6 huizen. De stad Blankenbergen die hoopt zo de lange wachtlijsten voor sociale woningen sterk te verkorten. Nieuwpoort neemt maatregelen om de zeedijk veiliger en rustiger te maken. Fietsers die moeten er voortaan trager rijden, elektrische rijtuigen die krijgen een snelheidsbeperking en honden die mogen 's avonds opnieuw het strand op. De stad wil zo de brede dijk beter organiseren voor alle gebruikers.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Travelers met One Way of één richtingsverkeer. Op Engelse straten of Amerikaanse straten, dan zie je daar zo'n borden One Way. Dat wil dus gewoon zeggen, zoals hier het rode bord met de witte streep, dat je dus in één richting de straat kan gebruiken en niet in de andere richting natuurlijk. Groot onderhoud, de verkeerde rij.

0: Nielsen, She's So High. In China heeft men altijd wel oplossingen die in West-Europa niet gebruikelijk zijn. Zo ook voor de voetgangers daar in de steden. Daar hebben ze iets helemaal nieuws bedacht wat hier eigenlijk niet bestaat. Dit is Alex Warren.
1: Take that

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Modern Gang met Celebration. In China, bepaalde steden daar die helemaal nieuw zijn, heeft men dus een oplossing bedacht voor het kruisende verkeer tussen voetgangers en auto's en dergelijke meer. En andere transportmiddelen, zoals vrachtwagens bijvoorbeeld. Wel, wat heeft men gedaan? Men heeft dus de voetgangerswegen, de voetpaden, verhoogd met 3 meter of 4 meter. En die gaan dus boven het andere verkeer. En hebben dus eigenlijk geen enkele interactie meer met elkaar. Misschien is dat wel een oplossing voor Brussel ook of zo. Joe Jackson.

Een van onze minder bekende Vlaamse zangers, dat denk ik toch de minste. Er zijn natuurlijk een aantal zangers die heel erg bekend zijn. Maar deze Wim de Kranen, die hoor je al een tijdje niet meer. Ten andere, de plaat komt toch uit 1987, dat heeft er uiteraard ook mee te maken. Het was Breek uit jezelf. En dit is Miles Smith met Go.

Dat is Lunis met I Got Five On It. Er zijn af en toe modes die terugkeren uit het verleden. Ik denk zoals dat bijna alle modes terugkeren uit het verleden. Wel, de androgyne look, dat is nu het nieuwste wat komt overgewaaid uit Frankrijk. En wat daar dus furoren maakt. Ook in het verleden is dat al een keer gebeurd. En zo regelmatig zien we dat nog wel eens terug. Ben Fuller.

Ben Fuller, Black Sheep Lie. Zou kunnen zeggen, ja, die androgyn look waar ik het net over had, wat is dat nou precies? Wel, dat is dus eigenlijk een vrouwenkleding, maar die eruit ziet als mannenkleding. Dat is androgyn look, ja, komt uit Frankrijk. Daar zijn ze dus daarmee bezig. Het Franse model en actrice Loli Bahai heeft dus dit soort kledij onder meer in haar kast hangen, ja. Gemaakt door een zekere meneer Vaccarella, die ik niet ken. Patricia Pai nu en Saturday Nights.

0: Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Ze heette Kleimansen van Geel. Ze zongen over Bordeaux. Bordeaux, een streek in Frankrijk, bekend vanwege de wijn die daar vandaan komt. Dat is Bordeaux wijn, rode wijn bijvoorbeeld bij het eten, zoals ze dat dan zeggen. Want witte wijn wordt wel eens anders ook gedronken. Denk dan ja, gewoon zonder iets erbij. Of met een hapje en een klein drankje, zeggen ze. Ja. We zijn bijna aan het einde van de uitzending en we draaien nog hard. Met deze Crazy For You. Hey, hey.

Crazy on You. En we zijn aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Het was weer heel leuk met u samen. We zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering tussen 12 en 3 op zondagmiddag Music Brunch. Geniet nog van Calvin Harris straks en van de volgende programma's.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Terug naar de jaren 80 met niemand minder dan Jason Donovan, samen met Kylie Minogue. Goedemiddag op deze winderige zondagmiddag. Krijgen we heel wat informatie, maar ook steengoede muziek, zoals deze van Benson Boone. Camille is ook aanwezig en natuurlijk niemand minder dan Rob de Nijs. Maar zo dadelijk eerst muziek van Pino Dell'Angelo.

Wie eigenlijk zou dat niet willen? All I Need is a Miracle. Je hoorde niemand meer dan Mike and the Mechanics. Weet je dat de originele zangers daar Paul Carrack was en onder andere ook Paul Young? Wel, dan is het nu dat ik het je meegeef. En dit is Sweet.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Rob de Nijs van ons heen gaan en ik wilde je. De Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne organiseert haar tweejaarlijks fototentoonstelling en het Spaans paviljoen de Oosterraad van Veurne. Dit van zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei. Dit van 14 tot 18 uur. De fotoclub bestaat inmiddels al 69 jaar. Je kan er heel wat mooie foto's en ook exposities over fotografie gaan bekijken. Dit is van zaterdag 23 tot en met maandag 25 mei.

terug naar de jaren 80 met A Flock of Seagull en Wish I If I Had a Photograph of You. Een typische sound van de jaren 80, de New Wave groep. En ja, die werden eigenlijk opgericht in Liverpool in 1979. Het waren de typische sounds zoals in der tijd met Duran Duran

0: en Ultravox.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Laat die nog maar een beetje uit. Camille en In de Regen straks na 4 uur hoor je het regionaal weerbericht. Op zondag 31 mei wordt in Beauvoordeaux de jaarlijkse Rommelmarkt Beauvoorde plaats gehouden. En dan kunnen natuurlijk de bezoekers gaan snuffelen, gaan zoeken en dat allemaal in vintage spullen, boeken, speelgoed en nog zoveel meer. De verzamelaars en natuurlijk de kundigen zullen zeker vast ook aanwezig zijn. En dit is Benson Bone.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bellewaerde is ook in 2026 winnaar van de TripAdvisor Traveler's Choice Award Best of the Best. Voor het tweede jaar op rij is het park uitgeroepen tot beste pretpark van België. Internationaal stijgt het naar de 20ste plaats in de Europese ranglijst voor pret- en waterparken. Nieuwpoort neemt maatregelen om de zeedijk veiliger en rustiger te maken. Fietsers die moeten er voortaan trager rijden, elektrische rijtuigen die krijgen een snelheidsbeperking en honden die mogen 's avonds opnieuw het strand op. De stad wil zo de brede dijk beter organiseren voor alle gebruikers. In Meetkerke is een gerestaureerd pompgebouw geopend. Het gebouw speelde vroeger een belangrijke rol in de ontwatering van de Meetkerkse moeren. Nu is het een onbemand infopunt waar bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de lokale polders. Wingenen en Lichtervelde reageren ongerust op nieuwe plannen voor twee grote windturbines. Eerdere vergunningen die werden telkens vernietigd, maar nu ligt er opnieuw een voorstel op tafel. De turbines die zouden een tiphoogte van 230 meter krijgen en dat is een derde hoger dan de plannen van 10 jaar geleden. Vlaanderen en Europa trekken dit jaar tot 3 miljoen euro uit om vissers te ondersteunen. Door de hoge energiekosten en de onrust in het Midden-Oosten staat de vissector zwaar onder druk. In de Westhoek blijft de ontgoocheling groot over het nieuwe drinkwaterakkoord van minister Jo Broens. Inwoners die reageren scherp omdat er nog meer dan 3 jaar hogere concentraties triazolen in het water mogen zitten dan dat Europa toelaat. Veel mensen die zeggen dat ze het water niet vertrouwen, ondanks de geruststellende woorden van de minister. Waregem Koersen stelt 2 nieuwe hindernissen voor op de Gaverbeek-hypodroom. Ze vervangen de Ierse berm en de open ditch die veel kritiek kreeg nadat vorig jaar 2 paarden omkwamen. De nieuwe obstakels die geven paarden meer marge als er iets fout loopt. 1 ervan is beplant met buigzame bamboe in plaats van harde struiken. In Kortrijk komen 2 vaste bewakingscamera's aan het Bruiningpad. Eind vorig jaar werd daar een vrouw verkracht en bedreigd. De stad die plaatste toen al mobiele camera's, maar kiest nu voor een permanente bewaking. In Blankenbergen zijn de werken gestart voor het sociale woonproject De Lange Tuin. Er komen 106 nieuwe sociale woningen, 100 appartementen en 6 huizen. De stad Blankenbergen die hoopt zo de lange wachtlijsten voor sociale woningen sterk te verkorten.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Mijn excuses, tante Tina, maar daar gaat natuurlijk heel wat over kunnen gesproken en gebabbeld en geroddeld worden. What's love got to do with it? Zoals beloofd, het lokaal weerbericht voor vanavond en vannacht zitten we met zwaar bewolkte periodes. Bij tijds kan er wat lichte regen vallen. De wind waait krachtig tot vrij krachtig aan zee, nog met rukwinden tot 65 km per uur. En de nachtminima zakken naar zo'n 7 graden. Morgen maandag wisselend bewolkt met opklaringen. Nu en dan kan er wat lichte buitjes gaan vallen lokaal. De wind waait noordelijk matig en de maxima liggen morgen om en bij de 12 graden. Dinsdag een mix van opklaringen, maar bij tijds krijgen we opnieuw buien. Temperaturen blijven ongeveer hetzelfde en die worden dan ongeveer zo'n 13 graden.

17 jaar terug in de tijd met deze plaat van Eros Ramazzotti. Goedemiddag, welkom bij Melinda FM. Nog tot 6 uur, mooiste muziek en natuurlijk de leukste informatie. Nu tijd voor Belgisch werk van Laura Tesoro.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Ze wordt nog steeds op handen gedragen. Shakira en Zoo. Van 16 tot en met 24 mei loopt de week van de korte keten. Tijdens deze periode worden lokale boerenproducten en hun heerlijke producten extra in de kijker gezet. Van 16 tot 31 mei ontvang je bij elke aankoop bij een deelnemend verkopend een unieke code. Hiermee kan je dan ook heel wat mooie prijzen gaan winnen.

0: kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
2: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
1: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 3:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat loopt vertraging op. Vanavond zal de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
3: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
1: Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport. De Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen tijd. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
4: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
1: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

vandaag heel wat opvallende platen uit de jaren 80, zoals deze van Sir Cliff Richard en Wired for Sound. Straks krijgen we nog muziek van Justin Timberlake en ook nog van Aha, maar eerst tijd voor deze.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Dire Straits en The Walk of Life. Soms zeggen ze wel, rust in uw hoofd is ook rust in uw pc. Wel, dat zal misschien ook zo kunnen, want Stad Nieuwpoort organiseert een lessenreeks over bestandsbeheer, orde in je pc. Stap voor stap leer je hoe structuur aanbrengen in digitale bestanden. Efficiënt werken en een overzicht maken waar je rust mee kan creëren. De lessen gaan doen op 1, 8, 15 en 22 juni en dat allemaal in het Sociaal Huis in Nieuwpoort. Informatie en inschrijven kan je via de website van Nieuwpoort/opleiding digi.westkust.

0: FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaats van Udo met Jamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

0: E-shop, e-shop, e-shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

toch even moeten nadenken. Lisa Del Souza in 1982 was dat wel een grote hit. En deze was wat Belgisch werk van niemand minder dan Barbara Dex en Better Be Ready. Klaar? Ja, er komt een nieuwe plaat aan hoor.

Zes jaar terug in de tijd met deze prachtige plaat van Tiësto en The Business. Vrienden, komende week ben ik er weer tussen 3 en 6 uur. Maak er nog een fijne, aangename en vooral warm houdende zondagavond. Voor de mensen die morgen natuurlijk ook mee te gaan werken, zoals wij allemaal waarschijnlijk. Een fijne werkweek en tot volgende week. We gaan eruit met Man and Gold Band.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn vertrokken naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze dan op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het USA in Antwerpen. En als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
2: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
1: Minister van Financiën Vincent van Beteghem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
3: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
1: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

iedereen. Welkom in ons muziekcafé tot en met de klok van 8 uur, vrienden. 10 mei staat voor Moederdag vandaag. En met deze ook een hele fijne moederdag aan alle moederkes die luisteren. En ik zou zeggen, geniet van jullie zondagavond samen met een glaasje op een terrasje. Of waar je ook bent. Hè. Ook bedankje werpen aan onze Geert die zijn programma heeft gepresenteerd van 3 tot 6 uur. En met Geert op zondag. Muziek krijg je al van Milo en You Don't Know. We gaan verder met een hele mooie van BTS en

zien me staan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

Bij 16 graden konden we af en toe genieten van de zon die af en toe eens kwam piepen, hè, op deze wisselvallige dag. Genoten hebben we ook gedaan van de plaat die we net draaiden van Toerist Lame C en Raymond van het Groenemout en Spiegel. Een nummer dat trouwens ook werd gecoverd door niemand minder dan Willy Sommers in Liefde voor Muziek in 2021. We gaan naar 1986 met een heel mooi nummer van de album True Blue, trouwens, series Madonna, met het gelijknamige nummer True Blue. Goedenavond.

0: een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.

0: man to marry me.
1: De vrolijkheid spat eraf van dit nummer en kreeg Urban Wets en Rabbit Doo. 2003 was het jaar dat zij ons vertegenwoordigde op het Songfestival in Riga in Letland met het nummer Sanomi. Zij werden daar trouwens tweede achter Turkije. Aanstaande dinsdag gaat dat circus terug door, hè, het Songfestival gebeuren. En dat gaat allemaal gebeuren in Wenen in Oostenrijk. En in de eerste halve finale worden wij vertegenwoordigd door Isila en Dancing on the Ice, dat het nummer dat ze gaat brengen. We gaan naar 1972 met Lindsay de Pol en

We draaiden de koning van het Vlaamse lied, hè? En Wiltura en La Melodia. Voor zij die niet weten wat te doen, van zaterdag 23 tot maandag 25 mei kunnen altijd komen naar Middelkerken, naar Markplein. En daar gaat Sluze Kermissen door. En wij zijn daar met Melinda FM ook vertegenwoordigd met live-uitzendingen onder het motto Melinda on Tour. Gaat allemaal door op zaterdag, zondag en maandag. En dat van 10 uur tot 18 uur zijn wij live in de ether. Voilà, heel mooi. Allen daarheen zou ik zeggen. En gewoon genieten van Sluze Kermissen op die data 23 tot 25 mei. Hier is Maywoods.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Met een knipoogje naar Frank Sinatra en zijn nummer My Way uit 1969 werd dit nummer opgenomen door de Spooks in 1994. En When Do I Get to Sing My Way? In het Nederlands vertaald, wanneer mag ik mijn nummerke zingen? My Way, jawel. Voor zij die houden van de jaren 80 kunnen luisteren na de klok van 8 uur naar 80s at 8. En zij die houden van de jaren 90 kunnen na 9 uur luisteren naar 90s at 9, beste vrienden. We gaan naar Costa Rica met Luis Fonsi en Despatico. Nog een goede avond.
1: Fonsi!

Waar ze het ook vandaan halen, Happy Sappy van Mart Hoogkamer en Billy Dans Helemaal. Nog welkom tot 8 uur vanavond, beste vrienden, in ons muziekcafé. Neem er een drankje bij en geniet gewoon mee van de muziek die we draaien. En van de gezelligheid bij jullie thuis natuurlijk, waar je ook bent. Hè. Ik kreeg meneer Mart Hoogkamer en Happy Sappy. We gaan naar Los Frequenties en Tom

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Vijf na zeven geworden in de studio van Melinda FM en bedraaide Nelly Furtado en All Good Things. Deze dame was bezeten van muziek en op haar negende kreeg ze van pa en ma een trombone en ukulele, jawel. Bijzonder welkom beste vrienden bij het tweede gedeelte van Muziekcafé. We blijven bij jullie tot en met de klok van 8 uur met muziek à volonté, hè? En ook goede muziek toch wel. We hebben nog eentje klaarstaan van Stevie Wonder. En deze man hij was natuurlijk ook een instrumentalist à volonté. Maar ook vader van 8 kinderen bij 5 vrouwen. Hij is zeker niet stilgezeten, ook al was hij blind, hè, vanaf zijn geboorte eigenlijk. Het was een hele fijne man die ook hele goede muziek maakte. Onder andere dit nummer uit 1980. We hebben het over Master Blaster. Hier is Stevie Wonder. Nog een fijne avond.

Ze kan niet alleen zingen, maar ze kan ook acteren natuurlijk. En we hebben het over Pommelien Thijs. Ze speelt momenteel een schitterende rol in de serie Knokken Of op de VRT. Elke zondagavond is dat. Benieuwd naar de verdere carrière van deze madame, hè, uit Vlaanderen. En van straffe madame gesproken, beste vrienden, van de ene naar de andere met Céline Dion. En ik heb er ook kaartjes voor gekocht voor haar optreden in het Sportpaleis toen nog, nu Avasdoom. Maar het ging allemaal niet door, want ze was ziek geworden. En intussen is ze herrezen en ze gaat binnenkort optredens geven in Parijs à volonté. Hier is ze met I Drove All Night, Céline Dion.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Muiden van Foxy met hun one-hit wondertje uit 1978 en die kreeg Get Off. Ik heb het tweede bericht al een beetje bekeken voor volgende week, beste vrienden. En het ziet er niet zo goed uit, hoor. Want morgen wordt het 12 graden. Een dikke trui aandoen, denk ik, voor de ganse week. En 12 graden voor morgen. Dinsdag en woensdag wordt het 14 graden. En dan blijft het een beetje hangen. Hier en daar kan een druppje regen vallen, jawel. Dus het is nog geen zomer, zeker weten niet. We gaan naar Nederland met Stef Bos. En is dat nou later?
1: We speelden ooit verstoppertje.

Zes minuten over 7:30 geworden in ons muziekcafé en we draaiden David Guetta en Sia en Beautiful People. Vanaf vrijdag kan je kijken naar de Ronde van Italië en de Giro met name en dat allemaal op Eurosport. Wat mij vooral interesseert zijn die sightseeing beelden die je kan bekijken tussen de ritten door en dat prachtige land een beetje uitgebalanceerd op jouw televisie. Voilà. Italië zit ook een beetje in ons hart bij deze en je kan de Ronde van Italië bekijken tot en met 31 mei. Hier zijn de Spice Girls en Who

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Amerikaanse zangeres Chaka Khan bracht in 1978 een monster hit uit, met name I'm Every Woman. En in 1984 bracht ze ook toch Ain't Nobody uit. Een jaartje later bracht ze dit nummer uit dat je net hoorde. Dit is My Night. We komen naar Vlaanderen, beste vrienden, met Wim Soutar. Hier is Vragen.
1: Jouw vraag.

was meteen onze voorlaatste vocale en Ed Sheeran en Kurt Ains. We gaan eruit gaan, beste vrienden. En we gaan voor eerst onze moeders nog een hele mooie verderzetting toewensen van hun moederdag. En aan jullie allen nog een hele fijne zondagavond bij deze. We gaan eruit gaan met Gordo en Reinier Zonneveld en Loco Loco. Een nummer dat zeker in de top 30 staat bij ons hier met Maarten de Wit op zaterdagmiddag van 12 tot 2. We gaan eruit gaan bij Leven en Welzijn. Tot volgende week. Bye bye.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De twee Belgen die vanavond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld, zijn onderweg naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn vanavond geland op de luchthaven van Eindhoven en worden nu naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze hen nu testen, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Die passagiers moeten allebei een FFP2-masker dragen en ook het medisch personeel zal medische bescherming moeten dragen. Dan worden zij beide in aparte kamers opgenomen en daar krijgen ze dan een hele medische check-up. Die medische check-up bestaat uit parameters meten en zo, maar ook een bloedafname en een PCR-test.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die vanmiddag werd gerepatrieerd zijn symptomen van het hantavirus vastgesteld. Dat zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers werden meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen nu alle 5 getest worden. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Bergmans was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilloise in Oost-Vlaanderen is de politie vanochtend binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet duidelijk, het onderzoek loopt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft de tweede, het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen wordt een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus, West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.